dan had allemaal zitten proosten met in de blok. Sorry, ze zijn opzettend. Ze hebben een eastbound, toen hebben ze een robot en eastbound.